0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Onze rode duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren met 2-1 van Spanje na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld door een blessure, maar die had wel nog langer kunnen spelen, zegt hij.
2: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten gewoon ook met rechts getrapt hebben.
1: Ook kapitein Yuri Tielemans moest voor de wedstrijd geblesseerd afhaken en ook Kevin De Bruyne ging geblesseerd van het veld. Supermarktketen Lidl meldt een groot datalek. Hackers konden verschillende klantengegevens stelen. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers en geboortedata van klanten. Alle betrokken klanten werden op de hoogte gebracht door Lidl. Over hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk. Wie deze zomer in Wallonië op kamp is, mag daar geen kampvuur maken. Voor het hele gewest geldt een kampvuurverbod tot eind volgende week door het warme weer en de droogte. Dat hebben de provincie-gouverneurs beslist. In sommige provincies is barbecuen ook niet meer toegestaan. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren tot en met woensdag maximaal boven 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Dit is Joe.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. Joe

0: Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinales met 2-1 van Spanje. Na een beslissend doelpunt in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammens. Hij ging in tranen van het veld door een blessure.
5: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben.
4: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charlotte Ketelare. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor de werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. De Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games. Dat is een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag, tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon, 33 graden ook. En ook volgende week blijft het zomeren, tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
3: Dit is Joe 80s en 90s.

0: zombie.
1: Morgen is Schamma open tot 4 uur.
0: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
0: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Schamma Pluskaart.
3: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
0: Voilà.
4: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar...

0: Geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn er al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
7: Solden bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
9: Solden bij Zalando.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Dit is Joe

0: show, 80s and 90s.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. Onze rode duivels hebben niet kunnen stunten tegen Spanje. Ze verloren in de kwartfinale op het WK met 2-1 en zijn uitgeschakeld. Speler Brendan Mechelen is toch tevreden met de match.
3: Ik denk dat we vandaag wel een goede wedstrijd gespeeld hebben. We hebben tot het einde meegedaan. Het is jammer dat die tweede goal viel zo net voor het einde. Het is moeilijk voor iedereen dat het op deze manier moet eindigen. We zijn gegroeid. Op onze eigen manier hebben we eigenlijk wel een fantastisch toernooi gespeeld.
2: De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senna Lammens. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
4: Ik wil nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens voor die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn.
2: De supporters in het hele land volgden de wedstrijd massaal. Onder meer in Genk kwamen duivelsfans samen kijken.
5: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig helaas.
6: Ik was een beetje verdrietig.
7: Er zat meer in, hè. Met de kwaliteiten die we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
2: Spanje speelt dus de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. Spanje incasseerde ook voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. In het Belgische voetbal moet Racing Genk op zoek naar een nieuwe trainer. Nicky Hayen verlaat de club en trekt naar het Engelse Burnley FC. Dat degradeerde dit jaar uit de Premier League en speelt volgend jaar in de tweede klasse. Hayen was pas sinds december trainer bij Genk. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar, vandaag, voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in HLN naar aanleiding van de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. 11 juli kan bijvoorbeeld de vervanging zijn van een andere feestdag die in het weekend valt. In Venezuela blijft de dodentollen oplopen na de zware aardbeving daar eind juni. Er zijn wel meer dan 4100 doden geteld. Nog eens een kleine 250 meer dan volgens de vorige balans van de overheid. En wellicht loopt die balans nog verder op, want volgens de Verenigde Naties zijn er nog tienduizenden mensen vermist. En de Britse koning Charles heeft samen met zijn vrouw Camilla het gezin van prins Harry ontmoet. Het was het eerste weerzien in 4 jaar met zijn zoon en Meghan Markle en hun kinderen. Harry en Meghan wonen in de VS. Ze waren in het Verenigd Koninkrijk voor de Invictus Games, een competitie voor gewonde militairen die prins Harry opgericht heeft. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar wel nog altijd zonnig en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomer tot en met woensdag maxima boven 30 graden. En vanaf vrijdag is er kans op onweer.
1: Dit is Joe.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Ai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Tien om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
4: Zo, aangekruist in mijn agenda.
5: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
4: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe Tien om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
5: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Lidl is kampioen zonder tegen één een bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen. Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens.
2: Joe 80s and 90s.

Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frieten.

0: bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Onze Rode Duivels liggen uit het WK voetbal. Ze verloren in de kwartfinale met 2-1 van Spanje. De beslissende goal viel pas in de 88ste minuut. Doelman Thibaut Courtois werd een kwartier daarvoor gewisseld voor Senna Lammes. Courtois ging in tranen van het veld door last aan zijn quadriceps.
3: Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang je niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mee te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ja, ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. En Senna is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem.
2: De Duivels gingen Senna Lammes na de match samen omhelzen. Maar ook zij waren uiteraard teleurgesteld na de match. Dat zag sportjournalist Jarno Berto in de VS.
4: Ik zag heel veel aangeslagen gezichten, logisch ook. Sommigen in tranen. Axel Witsel bijvoorbeeld, wellicht omdat het zijn laatste interland is. Anderen omdat dit zal aanvoelen als een gemiste kans. De Spanjaarden hadden wel 68% van het balbezit, maar na de gelijkmaker hebben ze eigenlijk maar weinig gecreëerd. Dus één goede uitbraak had ervoor kunnen zorgen dat de Duivels toch konden stunten tegen Spanje.
2: En ook supporters in het hele land blijven met een dubbel gevoel achter. Onder meer in Genk volgden Duivelsfans samen de match.
5: Jammer, hè. Ik vind dat Spanje het wel verdiend heeft. Ik had nog gehoopt op die 2-2, maar spijtig helaas.
6: Ik was een beetje voor dit.
7: Dat is al meer, hè. Met de kwaliteiten dat we hebben, hebben we eigenlijk een goed toernooi gespeeld. Je wist dat je een topwedstrijd moest spelen vandaag om kans te maken, hè. We hebben gestreden en we hebben het beste van gemaakt.
2: Spanje incasseerde voor het eerst dit WK een tegendoelpunt, de 1-1 van Charles de Ketelare. Dinsdag dan spelen ze de halve finale tegen Frankrijk. Het ziet er naar uit dat banken vaker slachtoffers van phishing gaan moeten terugbetalen na een precedentuitspraak van het Hof van Cassatie. Een klant van KBC verloor net geen 25.000 euro door phishing. Banken moeten dat geld terugbetalen tenzij de klant grof nalatig was. Volgens het Hof van Beroep was de man dat, maar het Hof van Cassatie vindt dat niet voldoende bewezen. Vlaams minister-president Matthias Diependalen wil dat over 2 jaar vandaag voor alle Vlamingen een vrije dag is. Dat zegt hij in een interview voor de Vlaamse feestdag vandaag. Volgens Diependalen wordt er aan een systeem gewerkt waardoor er geen extra feestdag komt of geen extra kost voor werkgevers. Op de Bahama's zijn 10 mensen overleden bij een vliegtuigcrash, dat bevestigt de politie. Het ging om een vliegtuig van een lokale luchtvaartmaatschappij. Er loopt een onderzoek om na te gaan hoe dat kon gebeuren. En zangeres Taylor Swift had er duidelijk heel veel voor over om haar huwelijk geheim te houden. Ze betaalde volgens de burgemeester van New York meer dan 140.000 euro voor de veiligheid tijdens haar feest vorige week. Bijvoorbeeld om agenten nieuwsgierige Swifties op afstand te doen houden. En met succes. Er waren 1000 gasten en er zijn nog altijd geen foto's gelekt. Het wordt weer zonnig en warm tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En blijft tot en met woensdag warm, met maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs.

0: zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Krevel.
8: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel, leef beter.
9: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
10: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
11: Joe, 80s en 90s.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot

0: Tee voor €18,99. Lunch Garden.
1: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Een goeiemorgen. De toekomst van Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand, dus de voetbalbond bekijkt of hij bondscoach kan blijven. Er kwam de voorbije weken op het WK voetbal ook wel kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
4: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen, maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
3: België vloog gisteren uit het WK. Het verloor in de kwartfinale van Spanje met 2-1. Het wordt een druk weekend op de weg, dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Dat verwacht dat het goede weer veel mensen met de auto naar de kust brengt. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. En op het eiland Cuba is er al voor de tweede keer in 5 dagen een week nergens stroom. Het nationale elektriciteitsbedrijf kampt al langer met een energiecrisis. Dat komt door een verouderde infrastructuur en te weinig brandstof. En het werd erger sinds de VS in januari een olieblokkade oplegde. De vorige keer duurde het 2 dagen om het netwerk te herstellen. Het wordt weer zonnig en warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En ook volgende week blijft het zomeren, tot en met woensdag maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
2: Dit is

0: Pompie.
1: Morgen is Gamma open tot 4 uur.
0: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
0: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
0: Voilà.
4: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij Zalando.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
5: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
5: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
8: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
9: Krevel. Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
10: Krevel. Leef beter.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben superzolder. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Dit is
8: Joe 80s and 90s.
9: Good times, great music.
10: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the

0: Joe, 80s and 90s. Good times, great music,
1: it is Joe. Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
7: Een goedemorgen. Gasboetes brachten nog nooit zoveel op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen €185 miljoen. Vooral dankzij de boetes door trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel, zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie de Bast.
8: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
7: De uitschieter is Bijkenvoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld €322 op per inwoner. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen concurrent OpenAI, die de slimme chatbot ChatGPT maakte. Apple zegt dat OpenAI doelbewust werknemers van Apple aantrekt om bedrijfsgeheimen te weten te komen en die dan te gebruiken voor hun eigen producten. OpenAI zelf ontkent dat. En sport, de toekomst van bondscoach Rudy Garcia bij de Rode Duivels is onzeker. Zijn contract loopt sowieso af eind deze maand. En er kwam op het WK voetbal ook kritiek, zegt analist Mark de Grijze.
9: Hij is soms sympathiek, soms is hij nors, soms is hij een beetje gek met zijn vervangingen. Maar ze hebben na Senegal goed uitgepakt. Ja, je moet ook, als je hem niet pakt, moet je een alternatief, je moet een beter alternatief hebben. En is dat dan een garantie? Maar de conclusie moet ook zijn dat onze grote namen niet thuis gaven.
7: De Duivels liggen uit het WK. Ze verloren gisteren in de kwartfinale van Spanje. Het is een zonnige dag en we halen 33 graden. Morgen ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
1: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Oh nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
5: Eggo Keukens.
4: Nu solden tot 30% korting.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.
7: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
8: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
9: Bij Kruidvat vind je...

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs.

0: hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar.
1: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
3: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je een spel doorvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
6: Een goedemiddag. In het Vlaams parlement wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
7: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
6: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Gasboetes brachten nog nooit zoveel geld op. Vorig jaar voor alle Vlaamse gemeenten samen 185 miljoen euro. Dat is vooral dankzij de boetes voor trajectcontroles. Maar die gasboetes zijn zeker geen verdienmodel. Dat zegt de Vereniging van Steden en Gemeenten, Nathalie de Bast.
8: Het geheel van de inkomsten uit gasboetes staat maar voor een hele kleine fractie van alle inkomsten van een gemeente. Gasboetes die dienen om de leefbaarheid en de veiligheid te garanderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het beteugelen van sluikstorten, wildplassen, geluidsoverlast, maar ook verkeersveiligheid.
6: De uitschieter is Bekkevoort in Vlaams-Brabant. Daar leveren gasboetes gemiddeld €322 op per inwoner. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht veel files dit weekend, omdat veel mensen vandaag een dagje naar zee gaan door het goede weer. Maar op veel plaatsen start ook het bouwverlof en vertrekken Belgen met vakantie. En ook in delen van Nederland start vandaag de zomervakantie. En dat zorgt traditioneel voor meer verkeer op onze wegen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 5 explosies gehoord. Het luchtalarm ging ook af en er werd gewaarschuwd voor ballistische raketten. Voorlopig is er sprake van 10 gewonden en er is ook materiële schade op verschillende plaatsen. Rusland meldt dan weer Oekraïnse drone-aanvallen op schepen in zee. 1 persoon is daarbij overleden. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje werden uitgeschakeld in de kwartfinales van het WK voetbal. Collega Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
9: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoyer, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brendon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
6: Brendon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
5: Dit is Joe

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
6: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar een neus.
8: Oh? Een neus begot.
7: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
9: Of thee in India.
7: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
9: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
10: C'est si bon.
7: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
11: Ik ben toch rustig!
12: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
13: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, DriftTabs Platinum Plus Gigapak tot

0: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee jong, gracias Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Ze zijn officieel geopend.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor 18,99 euro. Lunch Garden.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
7: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter en grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
6: Een goede middag. Op veel plaatsen wordt de Vlaamse feestdag gevierd. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche riep in een toespraak op om de Vlaamse overheid efficiënter te maken. Vlaams minister-president Matthias Diependalen pleit zelfs voor eigen belastingen.
7: Wij zijn nu al verantwoordelijk voor onze economische groei. Heel wat van die bevoegdheden liggen al bij Vlaanderen. En daar doen we het bijzonder goed. We doen het beter dan onze Europese buren of andere sterke regio's in Europa. En dat betekent dus, mochten we die fiscale autonomie hebben, dat we daar nog beter werk kunnen van maken en vooral nog beter zorg kunnen dragen van de Vlaming.
6: Op verschillende plaatsen zijn er vandaag festiviteiten. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. Het blijft onduidelijk of er Belgen zijn overleden bij de bosbranden in Spanje. Gisteren zijn 12 mensen omgekomen terwijl ze van het vuur wegvluchten. Er zijn ook nog vermisten, waaronder 2 Belgen. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
8: Het gaat om een gepensioneerd koppel. Buitenlandse Zaken heeft geen contact meer kunnen leggen met hen. En ook hun familie heeft eigenlijk sinds die bosbranden niets meer gehoord. De lichamen die teruggevonden zijn, die zijn helaas verkoold. Dus er is DNA-onderzoek nodig om die mensen te kunnen identificeren.
6: 16 blusvliegtuigen en 500 brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. De man die gisteren in het Verenigd Koninkrijk werd opgepakt voor de moord op ex-parlementslid Anne Whitcomb is weer vrijgelaten, dat meldt de politie. Het gaat om een man van 26. Het is niet duidelijk waarom hij aan de dood gelinkt werd. Het lichaam van Whitcomb werd donderdag thuis gevonden met zware verwondingen. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd en waarom. En de Rode Duivels landen morgen alweer in ons land. Om 11 uur vanavond Belgische tijd stijgen ze op in de VS, nadat ze gisteravond door Spanje uitgeschakeld werden in de kwartfinale van het WK voetbal. Sportjournalist Jarno Berto blikt terug op het voorbije toernooi.
9: Sommige spelers hebben zich kunnen tonen, zoals Nathan Ngoi, maar ook oudere, ervaren spelers, zoals Brandon Mechelen. Maar als je de balans moet gaan opmaken, dan moet je wel concluderen dat Thibaut Courtois is uitgegroeid tot de beste Belg. We hebben ook vooral Jeremy Doku gemist, toch de speler waar we op voorhand het meest van verwacht hadden. Wel, dat is de grootste teleurstelling geworden.
6: Brandon Mechelen stapte na de match gisteren trouwens meteen op het vliegtuig, omdat zijn vrouw elk moment kan bevallen. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden met iets meer wolken wel. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
5: Dit is Joe.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 50%. Shop op het gemak tot 7 uur tijdens de week. En daarna terrasjestijd bij Le Spritz.

0: sompie.
1: Morgen is Gamma open tot 4 uur.
0: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
0: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
0: Voilà.
4: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Sleep World.
9: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
10: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
11: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken?
15: Ja, ik heb geen inspiratie.
13: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
15: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
8: Ego Keukens.
17: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu always super 6 pak voor maar €10,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Joe, 80s and 90s.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag. Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Dat heeft de onderzoekscel van HLN en VTM Nieuws vernomen. Je hoort Tim Leskrawaat.
3: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat. Maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
2: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. Het ziet er naar uit dat we in een nieuwe hittegolf zijn beland, dat meldt het KMI. De maxima in Ukkel moeten daarvoor 5 dagen op rij zeker 25 graden zijn en het moet 3 dagen 30 graden zijn. Gisteren werd het in Ukkel al 28 graden en met de weersvoorspellingen voor vandaag en de komende dagen lijken we aan alle voorwaarden te voldoen. En sport in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Herlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
4: Ik wil zelf presteren. Het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in de ontsnapping. Dus ik denk als we gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken, dan moet het al gewoon ooit eens goed vallen.
2: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in de gele lijn. Vanmiddag veel zon en 33 graden. Morgen ook 33 graden, iets meer wolken dan. En ook volgende week veel zon en maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
1: Dit is Joe.

0: morgen is Schamma open tot 4 uur.
1: Serieus?
0: Ja, ja. En het is weer nee.
2: Nee tegen BTW?
0: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
1: Nee, nee.
0: Alleen voor mensen met een Schamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
0: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
0: En wat mogen we niet vergeten?
2: Ons kortingkaart van 5%.
1: Voilà.
4: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkoop

0: verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Ze zijn officieel geopend.
3: This is a muscle van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
2: Krevel.
4: Profiteer nog beter van de solden bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
2: Krevel. Leef beter.
5: Ik ben toch rustig!
0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Dit is
6: Joe 80s and 90s.

0: sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
0: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak. Tot 3 pakken voor maar €90.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 10 om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
5: Zo, aangekruist in mijn agenda.
6: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
5: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
6: Zeg, geef die stiftjes.
4: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
9: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
10: Een goedemiddag. Het is eindelijk duidelijk hoe het podium van Tomorrowland vorige zomer in brand vloog. Een onderaannemer die vuurschalen moest installeren, heeft per ongeluk een brandbare stof verspreid. Je hoort journalist Tim Leskrawaat.
11: Tomorrowland werkt al jaren met dezelfde firma als het over die vuurschalen gaat. Maar die konden vorig jaar om een of andere reden niet. Op een bepaald moment dan spuit dat vuur omhoog door sproeiers die in die schalen zitten en die ethanol sproeien. En bij het testen daarvan moet er blijkbaar ethanol op het decor terechtgekomen zijn.
10: Met dus een grote brand tot gevolg. De schade liep op tot 30 miljoen euro. Tomorrowland zelf wil niet reageren. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd door orkaan Bavi. Die zou daar morgen vroeg aan land komen. De orkaan is minder krachtig aan het worden, maar wel nog altijd erg gevaarlijk. Want door de hevige regen kunnen er overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Op de Filipijnen zijn 15 mensen omgekomen toen Bavi aan land ging. En sport in de Ronde van Frankrijk zijn de renners gestart aan de 8e etappe. Het is er net als gisteren één voor de sprinters. Toen won Tim Herlier de rit. Jasper Philipsen is nu uit op revanche.
12: Ik wil zelf presteren. Het team wil prestaties. Dus natuurlijk kunnen we niet meer doen dan 100% ons best. We hebben gisteren wel gezien dat het moeilijk is om te controleren. Dat er wel een aantal jongens geïnteresseerd zijn in ontsnapping. Dus ik denk dat ze gewoon met dezelfde moraal de rit als vandaag aanpakken. Dan moet het al gewoon ooit eens goed vallen.
10: De Sloveen Tadej Pogacar rijdt in het geel. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, maar met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
9: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Lotto is op zoek naar een neus.
1: Oh? Een neusbegot.
0: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
2: Of thee in India.
0: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
2: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
3: C'est si bon.
0: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel. Dit is Joe 80s and 90s.

altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor? Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
1: Een goedemiddag. In Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto. Zij raakten gewond. De betaalde feestdag op 11 juli komt niet bovenop de feestdagen die we al hebben. Dat zegt Vlaamse minister-president Matthias Diependalen. Hij kondigde vanmorgen aan dat 11 juli vanaf 2028 een officiële feestdag wordt.
2: We willen vooral vermijden dat dat voor de werkgevers een extra kost is. Dus dat willen we uitdrukkelijk niet. En dus zal het inderdaad gegaan met een vorm van compensatie. Als er een feestdag op een zondag valt, dat die dan gecompenseerd kan worden. En dat lijkt me een zeer goede aanpak, omdat we daarmee alle belangen in Vlaanderen ook respecteren. Maar op 11 juli zal het dan wel een betaalde feestdag zijn.
1: En de Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap die is voorgelezen op de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om het leven bij bombardementen. Nadien werd dus de zoon Mojtaba de nieuwe Iraanse leider, maar hij is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. Vanmiddag krijgen we veel zon en temperaturen tot 33 graden. Morgen wordt het ook 33 graden, met iets meer wolken dan. En ook volgende week krijgen we veel zon en temperaturen boven de 30 graden. Vanaf vrijdag is er kans op onweer.
0: Dit is Joe.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter jou aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Mannekes, morgen is Gamma open tot 4 uur.
8: Serieus?
7: Ja, ja. En het is weer nee.
9: Nee tegen BTW?
7: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
8: Nee.
7: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
10: Gelijk wij.
7: Wat gaan we doen?
10: We gaan gaan, hè.
7: En wat mogen we niet vergeten?
9: Ons kortingkaart van 5%.
8: Voilà.
11: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
12: Dit is
13: Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
4: Een goedemiddag. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Dat komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
5: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Je moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
4: Daardoor zijn er heel wat files in de buurt. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn eigen reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
6: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht. En die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
4: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig zijn geweest. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. De Iraanse leider Mojtaba Khamenei wil wraak nemen op de VS en Israël na de dood van zijn vader Ayatollah Ali Khamenei. Dat heeft hij aangekondigd in een schriftelijke boodschap na de begrafenis van zijn vader. Die kwam eind februari om bij bombardementen. Nadien werd zijn zoon Mojtaba dus de nieuwe Iraanse leider, maar die is sinds de dood van zijn vader nog niet in het openbaar gezien. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
3: Dit is Joe.

0: 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuiskomen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
0: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
2: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
5: Joe, 80's en

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Go Yellow!
2: Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan. Go
0: Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
6: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ja, ik heb geen inspiratie.
7: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
11: Krevel. Leef beter.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Een goede avond. De E17 richting Kortrijk is volledig afgesloten in Aalbeke. Het komt door een brandende vrachtwagen. Je hoort Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
2: Daar heeft een lading stro op een vrachtwagen vuur gevat. Een felle brand die ook overgesprongen is op de berm. Dus de brandweer is daar nu volop aan het blussen. En om veiligheidsredenen kan daar geen verkeer passeren. Dus de snelweg is dicht. Ze moet de snelweg verlaten in Moeskroen en dan onderliggend omrijden in de richting van Kortrijk.
1: Daardoor zijn er in de buurt ook heel wat files. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. En in Beernum in West-Vlaanderen is een vrouw om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de E40. De auto ging over de kop en belandde in een gracht naast de snelweg. Het dodelijke slachtoffer is een vrouw van 82. Er zaten nog 3 mensen in de auto, zij raakte gewond. Belfius gaat slachtoffers van phishing onmiddellijk terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Alleen als er een vermoeden van fraude is, zal de bank het geld niet onmiddellijk terugbetalen. Er wordt nog altijd gezocht naar de 2 Belgen en 21 andere vermisten na de verwoestende natuurbrand in het zuiden van Spanje. Het is niet duidelijk of de Belgen bij die 12 dodelijke slachtoffers zijn. De identificatie verloopt erg moeizaam, zegt journaliste Eva Peters vanuit Spanje.
3: Je moet weten dat de lichamen die ze teruggevonden hebben hier, dat die verkoold zijn. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk DNA-stalen moeten nemen van die lichamen. Dat is ondertussen gebeurd. Die zijn dan naar een laboratorium in Madrid gebracht en die worden daar nu vergeleken met de DNA-stalen van de familieleden van die slachtoffers.
1: Al zeker 6600 hectare natuur is verwoest. En dan nog droevig voetbalnieuws, want een speler van Zuid-Afrika, Jaden Adams, is overleden. Adams was 25 en speelde op dit WK 3 wedstrijden voor Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. De Zuid-Afrikaanse Spelersbond kondigde zijn dood aan, maar geeft geen doodsoorzaak. De bond zegt diep geschokt te zijn door het onverwachte overlijden. En opnieuw prijs voor Tim Erlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Biniam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. De ploegleider van Merlier, Tom Steels, is 4.
4: Het ging super rap en dan nog die beelden zag achteraf. Was gewoon een raket. Hij ging en hij blijft gaan. Hij kan zijn momentum kiezen en hij durft ook te gaan. Een andere sprinter zou misschien nog twijfelen. Maar hij weet gewoon de gat en hij gaat en hij wint.
1: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde nog gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren.
0: Dit is Joe.

0: zonde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel. Om te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rotgekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes. Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
5: Dit is Joe 80s and 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. Nog zeker tot de woensdag geldt code geel voor de hitte. Dat heeft het KMI aangekondigd. Want de komende dagen krijgen we opnieuw tropische temperaturen. Hoort weerman David de Heenouw.
5: Code geel voor hitte wordt verlengd, omdat ook de komende dagen, en dat vooral tot eind volgende week, de temperatuur rond 30 graden of meer gaan schommelen in het centrum van het land en op veel plaatsen in het binnenland. Aan de kust is het weliswaar koeler. En eind volgende week wordt het dan op de meeste plaatsen ook koeler. Gaan we onder 30 graden, maar die overgang kan eventueel met onweer gepaard gaan.
4: In Frankrijk zijn de voorbije weken al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. Dat meldt de minister van Binnenlandse Zaken. Sommigen zouden dat opzettelijk gedaan hebben, anderen zouden onvoorzichtig geweest zijn. In Frankrijk woeden verschillende grote natuurbranden. Opnieuw prijs voor Tim Merlier in de Tour. Hij heeft de 8e rit gewonnen na een massasprint. Hij haalde het voor de Eritreër Binyam Girmay en de Nederlander Olaf Kooi. Jasper Philipsen werd 4e. Het was een bijzondere sprint, zegt Merlier.
6: Net voor de laatste bocht werd ik voorbij gereden door andere renners en was er ook bijna een valpartij. Dus moest ik iets te veel in de rem gaan. Ik dacht dat het over was. Ik zei, ik ga dan proberen voor een eerste plaats. Ik weet nooit. Maar ik kwam met zoveel snelheid dat ik het op een typische Merlier sprint gedaan heb. Ja. Wel een sprint die ik nog dikwijls ga terugkijken, denk ik. Ja.
4: Liam Slok werd na een lange vlucht 1 kilometer voor het einde gegrepen door het peloton. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Tennister Jelin van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jelin van Drommen is nog maar 18. En dan nog iets voor de echte voetbalfreaks, want je kan binnenkort een stukje gras kopen van het veld waar de WK-finale wordt gespeeld. De Wereldvoetbalbond FIFA gaat het gras er weghalen en in stukjes verdelen. De beginprijs is €390, maar voor de duurste stukken zal je €2.500 moeten betalen. Vanavond blijft het zonnig en warm. Ook morgen krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 31 graden. De volgende dagen blijft het zomeren.
3: Dit is Joe.

0: voor €18,99. Lunch Garden.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond. Een van de 5 kinderen die besmet raakte met de stekbacterie ligt in een kunstmatige coma. Het is een meisje van 2. Ze liep de besmetting mogelijk op in een kinderboerderij in Braschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
2: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
1: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie daadwerkelijk van die kinderboerderij komt. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte, dat laat de organisatie weten. Er wordt een lus van 30 kilometer overgeslagen in het begin van de rit. Alle beklimmingen blijven in het parcours. De beslissing komt er omdat in het departement Corrèze, waar de rit start, code rood geldt voor de hitte. En tennister Jeline van Drommen heeft zich geplaatst voor de finale van het toernooi van Contrexéville in Frankrijk. Ze versloeg in de halve finale een Italiaanse in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het wordt haar eerste finale van een WTA-toernooi. Jeline van Drommen is 18. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

Bella Mesa.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Een van de 5 kinderen die besmet raakte met de stekbacterie ligt in een kunstmatige coma. Het is een meisje van 2. Ze liep de besmetting mogelijk op in een kinderboerderij in Braschaat. Daar worden de dieren nu afgeschermd met hekken. Daardoor is het er veilig, zegt burgemeester Adinda van Gerven.
2: Agentschap Zorg heeft ons verzekerd dat iedereen hier veilig kan rondwandelen als het contact tussen mens en dier maar zeker vermeden wordt.
1: Stalen van de dieren worden nu onderzocht. Eind volgende week weten we of de bacterie daadwerkelijk van die kinderboerderij komt. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische Karolina Muchova in 3 sets. De setstanden waren 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Caroline is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Dit is Joe E.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Voorzichtig optimisme in het zuiden van Spanje. Er is hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brand weer vooruitgang boeken. Bij de brand vielen al zeker 12 doden. Nog minstens 11 anderen zijn vermist. Ook voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
2: Ook al is er geen signaal niet meer of hebben ze alles moeten achterlaten een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Dus tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
1: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Kok Piet Huizentruit heeft het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. Die worden traditioneel op 11 juli uitgereikt door de Vlaamse regering. Piet Huizentruit is ontroerd.
3: Ik heb een hele carrière en met ups en downs. En dan denk ik soms, ik heb dat in de speech ook gezegd, moeten eigenlijk eerst doodvallen, eer dat ze u een standbeeld geven of eren. En dan, als je het allemaal niet meer verwacht, komt het. Ja, er komt emoties, er komt zoveel bij kijken.
1: Ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Borremans en wielrenster Lotte Kopecky kregen een Vlaams ereteken. In de Tour wordt de rit van morgen ingekort wegens de hitte. Dat laat de organisatie weten. De startplaats ligt in het departement Corrèze en daar geldt code rood voor de hitte. Wielerjournalist Stijn Vlamink.
4: Het zijn extreem warme omstandigheden en morgen gaan ze de etappe wat inkorten. 30 kilometer korter, goed, het is wat het is. De renners moeten nog altijd 155 kilometer rijden in plaats van 185. Maar het is beter dan niets.
1: Alle beklimmingen blijven behouden in het parcours. De Tsjechische Linda Noskova heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Ze versloeg in de finale een andere Tsjechische Karolina Muchova in 3 sets. 6-2, 5-7 en 6-3. Linda Noskova is 21. Het is haar eerste overwinning op een Grand Slam toernooi. En rode duivel Brandon Mechelen is papa geworden. Zijn vrouw Caroline is bevallen van een dochtertje, Celestine. Brandon Mechelen stond gisteren de hele wedstrijd op het veld tegen Spanje. Hij is enkele uren daarna naar huis vertrokken. Of hij op tijd was om de bevalling bij te wonen, weten we niet. Vanavond en vannacht blijft het helder en het koelt af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Dit is Joe 80s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Voorzichtig optimisme in het zuiden van Spanje. Er is hoop om de grote bosbrand in Almeria onder controle te krijgen. De wind is wat gaan liggen en daardoor kon de brandweer vooruitgang boeken. Bij de brand vielen al zeker 12 doden. Nog minstens 11 anderen zijn vermist. Ook voor hen is er nog weinig hoop, zegt Wendy de Mul die daar woont.
2: Ook al is er geen signaal meer of hebben ze alles moeten achterlaten een keer dat je ergens komt, ga je toch wel willen laten weten aan de mensen van kijk, wij zijn in orde, wij leven nog. Dus tot op heden hebben wij van niemand een signaal gekregen. Dus ik vrees een beetje voor het ergste.
1: De brand heeft al zeker 6600 hectare natuur vernield. Kok Piet Huizentruit heeft het ereteken van de Vlaamse gemeenschap gekregen. Die eretekens worden traditioneel op 11 juli uitgereikt door de Vlaamse regering. Piet Huizentruit is ontroerd.
3: Ik heb een hele carrière en met ups en downs. En dan denk ik soms, ik heb dat in de speech ook gezegd, moeten eigenlijk eerst doodvallen, eer dat ze u een standbeeld geven of eren. En dan, als je het allemaal niet meer verwacht, komt het. Ja, er komt emoties, er komt zoveel bij kijken.
1: Ook chirurg Reginald Moreels, kunstenaar Michael Bormans en wielrenster Lotte Kopecky kregen een Vlaams ereteken. In Venezuela blijft de dodentol na de zware aardbevingen van eind juni oplopen. Er zijn nu al meer dan 4.300 doden geteld. Nog eens 200 meer dan gisteren. En wellicht loopt de balans nog verder op, want er zijn nog tienduizenden mensen vermist. Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Dit is Joe 80.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. In Wervik in West-Vlaanderen woedt een zware brand in een stal van een landbouwbedrijf. Er zijn geen slachtoffers. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Er waren geen dieren in de stal, er lag stro opgeslagen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Partij Vooruit is tevreden met de beslissing van België over phishing. Die gaat slachtoffers meteen terugbetalen en niet meer na een onderzoek. De bank heeft daarvoor zijn reglement aangepast. Parlementslid Jeroen Soete.
2: Dat was dan een kleine overwinning voor de slachtoffers van phishing, want België, een overheidsbank, heeft eindelijk haar intern reglement in de regel gebracht met de wetgeving, die bepaalt dat er eigenlijk maar één uitzondering is om niet te moeten terugbetalen, en dat is bij vermoeden van fraude. En in de praktijk zien we dat slachtoffers van phishing niets van hun geld terugzien.
1: De nieuwe regeling gaat in op 1 september. Daarnet zijn de Rode Duivels op het vliegtuig gestapt richting Brussel. Ze worden morgen voormiddag op Zaventem verwacht. De piloot verwelkomde hen op deze manier.
3: Door de kwart naast te bereiken heb jullie België de regio natuurlijk hier om tussen te zijn. En onderweg heb jullie het land verenigd. Onvergetelijke momenten gekneed. En miljoenen mensen geïnspireerd. Dankjewel, proficiat. Welkom aan boord en geniet van jullie vrienden.
1: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het af tot een graad of 18. Morgen krijgen we opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 32 graden. Aan de kust rond 26 graden. De volgende dagen blijft het tropisch warm.
0: Dit is Joe 80.